Ja, wat denkt u ineens? Zo'n hele oude single uit 1981 in de playlist. Ja, we hadden weer een aantal mensen die ons moesten verlaten de afgelopen week. En één daarvan was natuurlijk de paus. Jawel, vandaar dat Andreas Dorau van die Marina's en zo op de draaitafel lag. De eerste single was destijds Der Lachende Papst. Een 7-inch wat in 1981 verscheen op Zickzack. Andreas Dorau zonder die Marina's. Het was destijds dus inderdaad zijn eerste single. De Lachende Paus. Nou, Paus Franciscus, het gaat je goed. Dit is X-Rated op de Concertzender. En we hebben nu een album in de speler zitten van de Zwolse Fabriek. Inderdaad, de Fabriek heeft een nieuw album uitgebracht. In eigen beheer weer, op het eigen label van de Fabriek. Namelijk gewoon de Fabriek. En die heet Krautsalaat. En krautsalaat, dat is eigenlijk heel lekker. Dat is een salade rond witte kool gemaakt. Maar het is ook natuurlijk een referentie naar het genre kraut. En dat komt omdat zij kennis hebben gemaakt met Steve Schreuder. Steve Schreuder heeft destijds had zitting in Tangerine Dream. De albums Alpha Centauri en Zeit deed Steve Schreuder op mee. En ging daarna ook nog eens een keer even zitting hebben in Ashra Tempel. Wel nu, ook leden van Mechaniek Commando doen nog mee op dit album. Wel, het is dus echt een fantastisch album. Heel erg in de krautsfeer. Opgenomen van 1972 tot 2024. Dus een rijke variatie aan klanken bij dat nieuwe album van De Fabriek. Dit is Temperance.

0: het Noorse duo Belayer en de Schotse violiste Sarah Jane Summers vonden elkaar op het album Ilri. En dit was de track Sferm. En deze track is te vinden, en daar haal ik hem ook nu van af, de nieuwste Mind the Gap verzamelaar. Inmiddels zijn we aanbeland bij nummer 172. Mind the Gap, een uitgave van de Gonzo Circus. Die overigens nog steeds Kaap Gonzo hebben. Een fantastisch programma hier op de Concertzender. Belayer en Sarah Jane Summers.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het is inmiddels 3:10. Dus iets te laat, het tweede uur. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan gewoon lekker door tot 11:00. En sterker nog, we gaan daarna nog door tot 12:00 in X-Ray. En deze week, behalve de paus, ontviel ons ook David Thomas. En dat was sinds jaar en dag al het boegbeeld van de band Père Ubu. En helaas is hij niet echt oud geworden. En helaas is hij nu niet meer onder ons. Père Ubu heeft veel moois gedaan. Maar viel vooral op door, wat mij betreft in ieder geval, het allereerste album The Modern Dance. Daarom nu de titeltrack The Modern Dance. Rust in vrede, David Thomas.

was planning covert action.

equally loud. Just have

0: that direction the first time like this. Equal nod and in the same time. Only meant to be played well read, though not with the greatest at which someone. But what is the experience during the reading about the two-year title to program music? Does not shade off your speech organs as long as well read, or feel it well read in your speech organs as long as thought with which someone reads.
1: Wat een heerlijke psychedelische track. En daar gaat hij langzaam blimp. En dat was het geesteskind van Sebastian Niesen uit Duitsland. Uitgebracht op het label Compute. Je hoorde Equally Loud and in the Same Tempo. Uit 1996. Dat komt van de 12-inch Blimp One. En waarom die Blimp One heeft, geen idee. Waarschijnlijk wilde hij nog een 2 maken, maar die is er helaas nooit gekomen. Hartelijk welkom. De avondklok heeft 9 uur geslagen. U bent binnen om getuige te zijn van een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dan gaan we met Hidden Empire aan het begin van deze X-Rated Resurgence. Het is afkomstig van de Resurgence EP. Stil voor Talent is het label. Dit is Hidden Empire. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele, hele goede avond.

Heerlijk vervreemdend, dit werkstuk van El Nino Diablo. Het komt van de Shadow Play EP. En u hoorde Unchained hier bij X-Rated op de concertzender. Heerlijk werk van El Nino Diablo. En dit gaat nieuw werk worden, of dit is al nieuw werk, maar is nog niet uit, namelijk pas op 19 februari. Het nieuwe album van Camera, het inmiddels vijfde studioalbum. En Camera is een van de weinige mensen die op werkelijk verbluffende wijze de kraut van weleer, het krautgeluid, zo op fantastische wijze weten te moderniseren. En zo ook weer op dat nieuwste album Prost Human. Dat gaat dus verschijnen op Bureau B. En daarvan hoort u nu een exclusief voor X-Rated track van Camera. Dit is Koorts Voor, oftewel Koorts Voor.

Ja, het is dat het ontzettend koud is buiten, maar eigenlijk is dit een heel zomers tuintje. Mrs. Yamaha's Summer Tune heet het. Het staat fout in de playlist, maar dat zal ik zo nog eventjes recht breien. We hebben het over Richard von der Schulenburg. En hij noemt zich eigenlijk RVDS. Dat mag ook natuurlijk. En zijn nieuwe album komt op 29 januari uit. En die gaat heten Moods and Dances 2021. Dat is inderdaad het jaar waarin we leven. Dit was een rondje Bureau B. Want zowel de vorige als deze wordt op dat label uitgebracht. Dus Richard von der Schulenburg. En we blijven nog even in Duitsland, want we gaan naar Spherical Disrupted. Het project 25 is verschenen met een driedubbel cd. En dat is vanwege de viering van inderdaad 25 jaar Spherical Disrupted. Schitterende dingen staan erop en lekkere dreigende dingen ook. Zoals deze, de DTLF. Autism version. Hier is Spherical Disrupted van die box.

Eerst denk je, ach wat een leuke effecten, maar dan blijkt het toch een beetje tegenstribbelende cd-speler te zijn. Hoe dan ook, de track kwam er best redelijk nog vanaf. Future Sons van Eraldo Bernocchi en Hoshiko Yamane. Eraldo Bernocchi is voornamelijk bekend vanwege zijn samenwerking met Bill Laswell. Verder heeft hij nog heel veel op zijn kerfstok. Prachtige dingen heeft hij gemaakt. En Hoshiko Yamane is klassiek violiste en tegenwoordig, nou ja, ook al enkele jaren bij de band Tangerine Dream, waar zij de elektronica en natuurlijk de viool voor haar rekening neemt. Dit kwam van het album Muyo, wat vorig jaar verscheen via Deno Valley Records. Nou, ga er maar eens goed voor zitten, want dit wordt een hele, hele stevige. En die vinden we op de Gonzo Circus CD, de bijgevoegde Mind the Gap. We zijn inmiddels alweer aanbeland bij nummer 147. En het is weer een ware ontdekkingstocht door muziekland. Wat staat daar weer veel fruis op. En inderdaad, ik draai dat ding werkelijk van A tot Z om mooie dingen te ontdekken. En zo ben ik nu ontdekt. Divide and Dissolve. Dat is een damesduo uit Australië. En die weten van wanten, getuigen ook de track Denial die erop staat. De thema's bij hun muziek gaat eigenlijk voornamelijk over de onderdrukking die is ingezet. De onderdrukking van de mens en bepaalde bevolkingsgroepen en wat is in gang is gebracht door hun voorvaderen. Divide and Dissolve. Hier zijn ze bij X-Rated.

0: En nou denkt u waarschijnlijk, wat is dat nou? Gaat die CD-speler 2 nou ook alweer opspelen? Nee, dit was, zoals je noemt, intentional. Zo klinkt het echt, dat Divide and Dissolve met Denial. Wat een geweldig duo, nogmaals uit Australië. En hartelijk dank aan de samensteller van Mind the Gap. Want zonder jullie had ik deze band en deze track helemaal nooit ontdekt. Prachtig.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Hartelijk welkom, tweede uur X-Rated nog tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. En we gaan nog even verder met de dames. Dit keer een duo en niet uit Australië, maar uit Nieuw-Zeeland. Jawel, en dat is daar natuurlijk niet echt heel ver vandaan. Marie and the Atom, ook een damesduo bestaande uit Gil Civil en Sarah Westwood. Zij maakte 3 LP's, of 3 mini-LP's eigenlijk, 12 inches. En dat was het dan alweer. En deze, Spit It Out, die ligt op de draaitafel. Miss America, hier is Marie and the Atom.

Tja, daar bereikte ons ineens deze week het trieste bericht dat Dave Ball van Softcell was overleden. Die al sinds 1979 de muziek maakt achter Mark Almond in Softcell. En dat niet alleen, hij heeft ook een briljante solo carrière gehad met In Strict Tempo, die LP als hoogtepunt met daarop onder andere Genesis P. Orridge en Gavin Friday. En zat ook nog in The Grid, heeft heel veel moois gemaakt, heeft een prachtig ambient album gemaakt met John Savage, maar voornamelijk natuurlijk met Mark Almond als Softcell. Dank voor al je moois, Dave. Je was al een geruime tijd ziek. Je hebt ontzettend lang in ziekenhuizen gelegen. En het ging al heel erg lang niet goed met je. Alhoewel, de laatste tijd ging het weer een stuk beter. En er waren zelfs weer optredens. En er komt zowaar volgend jaar een nieuw album. Je gaat dat helaas zelf niet meer meemaken. Rust in vrede, Dave Ball. En ter nagedachtenis hoort er u Memorabilia uit 1981 van Softcell. Ter nagedachtenis van Dave Ball. U luistert naar X-Rated. Dit is de Concertzender tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En strakjes in deze uitzending, na de volgende twee platen, gaan we het uitgebreid hebben voor de tweede keer over het aanstaande Le Guess Who Festival. Dat gaat er weer aankomen in de binnenstad van Utrecht. Daar kijken we met z'n allen heel erg naar uit. Maar eerst twee fonkelnieuwe platen. Alhoewel er eentje eigenlijk early recordings betreft. We hebben het over de Duitse band Kreidler. Hun nieuwste album is een tussendoortje. Eigenlijk een early recordings uit 1994 en 1995. Natuurlijk op de markt gebracht door Bureau B. Die hebben een neus voor dat soort fijnigheden. Dit is Begin Drukken. Hier is Kreidler. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, dat is lekker. En het hele album is goed. Het is weliswaar een buitengewoon wisselvallig album. Maar dat is niet negatief bedoeld. Het is een ongelooflijk wisselvallig album. Maar iedere track is weer uitstekend. Ik heb het over Endorphins. En Endorphins is een project uit Utrecht. Thomas Heijmans maakte het nieuwe album Borrowed Time. En u hoorde Keefreith Cath. En dat zal ongetwijfeld Welsh zijn. En die uitspraak is mij nog niet helemaal duidelijk hoe je dit uitspreekt. Maar dat kan eigenlijk niet boeien. Het gaat om de fantastische muziek. Endorphins, het nieuwe album Borrowed Time. En daar krijgt u binnenkort natuurlijk veel meer over te horen. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij de tweede special over het Le Guess Who Festival. 6 tot en met 9 november aanstaande in de binnenstad van Utrecht. En we gaan gewoon verder waar we een aantal weken geleden gestopt zijn. Weliswaar is inmiddels de zaterdag ook uitverkocht. Dus er zijn nog kaarten voor de donderdag. En laat daar nou toevallig Voice Actor optreden. We blijven in Nederland een duo Voice Actor. En die treedt op de donderdag in De Hertz. En u hoort nu van het album Lust de track Rattle. En ga er even goed voor zitten. Het komende uur is, of het komende drie kwartier eigenlijk, nou ja, tot aan 10 uur. Speciaal voor het Le Guess Who Festival. Want wat is daar toch een hoop moois te ontdekken. De tips waar u heen moet, begint met Voice Actor.

Ja, persoonlijk kijk ik heel erg uit naar Hania Rani. Zij zal optreden, deze pianiste, synthesiste uit Polen, op de zondagmiddag in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Dat gaat heel erg mooi worden. Hania Rani is al indrukwekkend lang bezig met dit soort fraaiheden. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we het hebben over het Le Guess Who Festival. 6 tot en met 9 november aanstaande in Utrecht. En nu voor iets heel anders. Het geweld van Saint Abdullah. Zij gaan spelen met Jason Nazari op drums. Die is niet te horen in deze track, maar deze track is wel overtuigend genoeg. En het duurt maar 3 minuten en heeft een buitengewoon abrupt einde. Dat is dan wel weer jammer. Friday Night's Secret Song, Saint Abdullah.

En zo vliegen we de hele wereld over. Dat althans, dat doet Le Guess Who ook. En die laten de hele wereld naar de Utrechtse binnenstad komen. Want, pardon, we gingen van Hania Rani uit Polen naar Saint Abdullah. En die komen uit Iran. En deze dame die je hoorde is Few. En zij is heel duidelijk Japanse. En we haalden deze track van haar 1981 LP Few. En die hoorde P. Adich. En de drummer die je hoorde, ja, die is er helaas niet bij, maar wel de drumster Valentina Magaletti. En daarom heb ik ook voor deze track gekozen, omdat hier veel drum in te horen is. Maar of dat daadwerkelijk zo klinkt op Le Guess Who, dat moeten we uiteraard nog maar even afwachten. Wat we ook moeten afwachten, hoe klinkt de Space Lady? Alhoewel, dat kunnen we misschien toch wel een beetje bedenken hoe dat klinkt. De Space Lady is onze, ja, eigenlijk, ze komt uit Amerika. Wij hebben orgeljoken. Nou, dat is misschien een beetje lelijk gezegd, maar Amerika heeft de Space Lady. Het is buitengewoon aandoenlijk bijna om haar live te zien. Ik heb het een paar keer mogen zien. Het is werkelijk een feest. Heel veel covers doet ze ook, waaronder Major Tom van David Bowie. En nou, noem het allemaal maar op. Allemaal van die leuke space liedjes. En ze heeft ook eigen compositie, zoals Synthesize Me. Ze treedt op twee plekken, waaronder ook de Leeuwenkerk in de Pieterskerk is het, geloof ik, in Utrecht. Dit is Synthesize Me, the Space Lady.

Ja, best wel mooi. Juliana Barwick en Mary Letty Moore. U hoorde Perpetual Adoration. En u vindt dat op het album Tragic Magic. En dat gaat pas verschijnen op 16 januari. Dus u hoeft voorlopig nog even niet naar de winkel te gaan. Maar misschien wel naar het concert. En waar u absoluut zeker naartoe moet, is het concert van Mark Arnestes. En dat doet hij samen met de Ngaga Rhythm Force. Kadim heet het album, wat onlangs is uitgegeven. En Mark Arnestes, die kennen we van Basic Channel en van de Rhythm and Sound. En het klinkt allemaal ongelooflijk heerlijk. Dub, het is dub en het is echt wel herkenbaar als Mark Arnestes. En ook de muzikanten uit Dakar, waar hij samen mee optreedt. Het wordt waarschijnlijk een heel erg fraai concert. Dit is Kadim, Mark Arnestes, Ngaga Rhythm Force.

0: Ja, heiligschennis, want dit gaat voorlopig nog wel door een heerlijk lange track van Mark Arnestus Ndaga Rhythm Force. Op de zaterdag te horen op het Legues Hoe Festival. We hoorden de track Kadim van het album Kadim. En Mark Arnestus, en die sloot deze special voor het Legues Hoe Festival af. Het enige wat ik u heel erg kan aanraden is gewoon naar Legues Hoe toe te gaan. Ja, als u geen kaarten heeft, dan wordt het lastig. Dan kunt u nog een dagkaart voor de donderdag krijgen. Maar eigenlijk had u dat al veel langer moeten doen. Want dit festival verkoopt altijd geheel terecht. Helemaal uit. Want het is gewoon echt een heel fijn en een mooi festival. Zo, dan weet u dat ook weer. Dit was Legues Hoe.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En straks na 11 een X-Ray. Het regent inmiddels in heel Nederland, dus blijft u lekker binnen. En ontsteek de kaarsen en de muziek, die doet de rest. Natuurlijk vult u ook een mooie kelk voor bij de muziek. Wij gaan namelijk behoorlijk aandacht besteden aan alle verzoeken die er nog liggen. Uw hoogtepunten van 30 jaar X-rated. Het gaat maar door, het gaat maar door. Ja, natuurlijk al sinds 30 september zijn er geen nieuwe verzoeken meer. Want termijn gesloten, maar ik heb er nog zoveel liggen dat november wordt er ook wel bij getrokken. In ieder geval, nu gaan we aandacht besteden aan Martijn. En ik weet niet wie Martijn is, want ik heb verder geen achternaam. Maar hij vroeg wel een briljante plaat uit het verleden. Die teutliedje Doris. En die hebben we inderdaad heel erg lang geleden in X-Rated gedraaid. Van het album Ohne Titel, op Tic Tac verschenen in 1981, is dit Sieben Teutliche Unfälle im Haushalt. Die teutliedje Doris voor Martijn.

Ja, en toen was hij ineens afgelopen. Dat heb je met dat soort platen af en toe. Best jammer, want van mij had het nog wel even mogen doorgaan. Deze Dan Zamani en Tim Taylor. Een ongetitelde track van de vierde editie van hun Planet of Drums project. En dit stamt uit 1995. Dan Zamani en Tim Taylor vormen ook de Pump Panel. En daar moeten we binnenkort toch ook weer eens mee openen. Dat is ook altijd heerlijk werk. Dan Zamani en Tim Taylor aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur vanavond en daarna nog X-Ray tot middernacht. En nu een nieuw werk van Alan Ellion. Alan Ellion doet het weer met een eigen track op de zevende verzamelaar die onder de titel We Are Not Alone wordt uitgebracht op haar eigen B-pitch. En die komt 7 juni. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, John Tejada samen met Plaid. En zij hebben een soort dubbel single uitgebracht. Bittersweet en de Freeways EP. En u hoorde Freeways van die EP die onlangs verscheen. Heerlijk werk van John Tejada en Plaid. Of Plaid moet ik eigenlijk zeggen. En wat nu eindelijk ook uit is, is het nieuwe album van Jeff Mills. Infinite Redshift. Dat is een track die op het nieuwe album staat. The Trip Enter the Black Hole. En dat is natuurlijk ook weer verschenen via Axis Records, het label van Jeff Mills. Hier is hij, onze oude underground resistance held, Jeff Mills.

rechtstreeks uit Tunesië. Of eigenlijk niet helemaal, aangezien deze geboorte. Geboren is in Tunesië, maar woonachtig tegenwoordig in Duitsland. We hebben het over Tarouk. En Tarouk is eigenlijk Tarek Zarouk. En Tarouk maakte een album Darts and Kites via het Duitse Deno Valley Records. Deno Valley, mag u ook zeggen. Die Gwesh hoorde u van Tarouk hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu even ruim aan maken voor een goed stukje space. Met zometeen het nieuwe album van Ramp. Maar eerst zijn hier Remy en Dekker. Oftewel Remy Stromer en Peter Dekker. Dekker is dan met A omlaut geschreven als artiestennaam. En Dekker is gewoon Dekker. Met een E dus en dubbel K. Tijdens de pandemie, tijdens de coronapandemie, toen alles op slot zat, besloten ze op 19 december in 2020 om een concert te geven. Namelijk in de studio die BIS heet, naar Abyss, B-Y-S-S, van Bas Broekhuis. Daar hebben diverse artiesten opgetreden en het concert van Remy en Dekker is nu uitgegeven via het label van Remy, namelijk Deserted Island Music. Live at BIS, en u hoort nu Club Bizarre. Hier zijn Remy en Dekker.

En dit gaat zo nog heel lang door. Heerlijk, nog 13 minuten. Maar we hebben meer te gaan in X-Rated. En ik kan u vertellen dat ik zeer binnenkort een X-Ray ga opnemen met het werk van Ramp. Ik moet zeggen Ramp, want ik zei altijd Ramp, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben keurig terechtgesteld. Hoe noem je dat? Terechtgesteld? Terecht gewezen, dank u zeer Harold. Terecht gewezen door Steven Parsick dat het gewoon ramp is. Zijn nieuwe album heet Havoc en u hoorde een deel uit de titeltrack Havoc hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu even wat minder gaan spezen en wat meer de duisternis ingaan met Richie Culver. Hij heeft een album uitgebracht, Born Coast. En daar heeft hij een 16-tal tracks samen met diverse artiesten uit de noise, de extreme noise, de harsh noise, de power electronics scene. Heeft hij bereid gevonden om zijn tracks te bewerken, zeg maar. En deze track is bewerkt door Violent Shogun. Violent Shogun in een... Een ongetitelde track van Richie Culver. Het staat op het album Born Coast. Houd u vast. Dit is mooi.

0: Galati hoorde u. Het nieuwe album heet Cold as a February Sky, verschenen via het Italiaanse Glacial Movement. Roberto Galati in Gazing Up to the Mountain Tops.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom bij tweede uur X-Rated tot 11 uur. En straks heel veel moois in X-Ray tot middernacht. En nu eerst terug naar 1980. Ik vond het de hoogste tijd om weer eens Throbbing Gristle op de draaitafel te leggen. Een veelgedraaide track van mij door de jaren en jaren heen is de B-kant van een... Of eigenlijk is het een dubbele A-kant. Aan de ene kant een 7-inch met aan de ene kant Adrenaline en aan de andere kant Distant Dreams Part 2. En vooral die, daar gaat het mij om. Dat vind ik echt zo'n geweldige track. Distant Dreams Part 2. Natuurlijk verschenen op Industrial Records. Dit is Throbbing Gristle.

Wat zijn dit toch een helden. Ik heb het over Traum. Het album Sich Kann. En Sich Kann verscheen in 2003. Je hoorde het derde gedeelte van Sich Kann van Traum. Hier bij X-Rated op de Concertzender. En van 2003 schieten we eventjes naar 2010. Toen kwam het album, het tweede album en helaas het laatste album. Kan je nagaan, hoe lang geleden al. Van Le Testament de la Lumière. Helaas is het nooit verder gekomen dan twee albums. Het tweede album verscheen via Steinklang. En dat album dat heette Echoes Out of Time. Dit is Le Testament de la Lumière met The Wind Tales from Forgotten Times.

Ja hoor, dat is er weer een voor de eindlijst. Het album van Purgate. En het Purgate is Frederik Amboer. En hij is... Frederik Amboer is is het geesteskind achter het label Aesthetical, maar voornamelijk achter Cyclic Law. Op het label Aesthetical heeft hij het album Transcend deze week uitgegeven. En daarvan hoorde u Dawn Purgate hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over een festival wat gehouden gaat worden in de Resistor in Leiden. Het derde Crude Transmission Festival. En dat wordt gehouden op 25 en 26 mei aanstaande. En dat is dus komend weekend, zaterdag en zondag. Het is een festival met noise en heavy electronics. Er treden maar liefst een ruime 15 acts op. Verspreid over 2 dagen die nogal in de heavy electronics en de harsh noise en de power electronics te vinden zijn. Een prachtig festival en ik kan er helaas zelf niet bij zijn. Ik ben er een weekje tussenuit vakantie en ik ben bij de Wilde Jaakt bijvoorbeeld in Vera in Groningen te vinden met mijn lief. Dus ik ben er helaas niet, maar mocht u het in de gelegenheid zijn, gaat u dat festival even uitchecken. Crude Transmissions 3. En het is niet alleen maar dat je zegt van heavy electronics en harsh noise. Ook diverse artiesten treden op die het ietsje minder heftig doen, zoals Ural. Ural uit België. En u hoort nu een track One Further Away. En dat staat origineel op het album Words to Become Another. Hier is Ural.

0: En dat was Death in June aan het einde van deze episode van X-Rated. Te horen Giddy Giddy Carousel. En dat verscheen in 1989 op The Wall of Sacrifice. Death in June, oftewel Douglas P. Die zich deze track in ieder geval weet bijgestaan door David Tibet en Rose McDowell. De Engelenzang die je hoorde was Rose McDowell. Death in June, dus aan het einde van deze X-Rated. En hiervoor kon u luisteren naar een gehele track en een gedeeltelijke track van het nieuwe album van Martijn Homan. Gaandeweg heet dat en dat verscheen via hun eigen Universaal Kunst. Een werkelijk schitterend vormgegeven album met een prachtig doosje eromheen, een boekwerk en heel veel dingen erbij die het lezen en het bekijken waard zijn. Een schitterend werk van Martijn Homan. U hoorde de track Atmosphere. En dan hoorde u ook nog Richard van Dellen van De Fabriek op de trompet. En een gedeelte van de track Biosphere. Martijn Homan dus met Gaandeweg. En check dat album, het is prachtig. En daarvoor dus Ural. Dat gaat spelen op Crude Transmissions 3 in Leiden. Maar zometeen is er nog een prachtige uur, al zeg ik het zelf. X-Ray tot middernacht. En u hoort rechtstreeks uit Rusland het project Kof Ante Trier. En dat is het project van Guram Tarua. U hoort diverse tracks van 4 albums getrokken. En die zijn verzameld op het album Research Chronicles 2007-2009. Dus allemaal werk uit die tijd. En dat is uitgegeven in 2011. Schitterend werk. Verzengende elektronica's hoort u zometeen in Kof Ante Trier in X-Ray. En daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendom. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Wellicht tref ik een aantal van u aanstaande woensdag in Vera in Groningen voor Die Wilde Jaakt. Je weet het maar nooit. Ik weet in ieder geval van Jacques dat hij er is. Leuk, dan tref ik je daar, jongen. En wat mij betreft, tot volgende week. Ik ben de hele week op een kleine vakantie met mijn lief. Dus misschien heb ik volgende week wat minder tijd om dingen samen te stellen. En dan draai ik gewoon wat langere tracks. Maar ik ben er in ieder geval. Volgende week, de nieuwe X-Rated. Tot dan. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Backs.
1: Action.

die anti-Katera mechanism. Precies de reden waarom je nooit voor december de eindlijstjes moet maken. Dit is er weer een hoor. Atomine Electrine, de nieuwste. Of Atomine Electrine, maar ik houd op ze Frans, aangezien Peter Andersson nog een ander alter ego heeft. Natuurlijk raison d'être. Die anti-Katera mechanism, die gaat binnenkort verschijnen en wel aanstaande vrijdag. De 13e, en dat is allerminst een ongeluksdag. Dan is die op de markt, de nieuwste op Winterlight Records. En u hoorde nu de Exelikmos Pointer, als ik het goed uitspreek. Exelikmos Pointer. Heerlijk werk, nieuw werk dus van Atomine Electrine hier bij X-Rated op de concertzender. En dank aan Winterlight, Mark en Patricia voor de primeur, want deze track, die had u nog niet eerder gehoord. Eén track is alvast te horen op de Bandcamp. En nogmaals, de 13e december komt die uit. Allemaal hier bij X-Rated, waar we nu verder gaan met een bijzonder obscuur project van Mengraad en Psygram. Het komt uit Duitsland. In Dream Show heet het album. Dit is die Melbourne-methode.

Mr. Butter?

tijdens mijn hangende dag. Hij had in de lucht zagen. Hij had in de

Oh ja, en

Alles kan klaar, waarom niet?

De perfecte trek achter Mengraad en Psygram wat mij betreft. Hospitalische kinder en engel der vernichtung. Een bij elkaar gevoegde track die je vindt op het album Zeichnungen des Patienten OT. We hebben het natuurlijk over de einstürzende Neubauten. En ja, zo'n beetje zo tijdens de kerst, zo in de decembermaand, dan word je altijd een klein beetje emotioneel. En deze track draai ik dan natuurlijk voor degenen die niet meer onder ons zijn. En dan denk ik in het bijzonder aan Arjen en Jolanda. Over Arjen Grolleman gesproken, 20 januari aanstaande is het alweer 10, of niet alweer, dan is het 10 jaar geleden dat Arjen kwam te overlijden. Daarom de 19e, een uitzending van X-Rated die voor een gedeelte in het teken zal staan van zijn favoriete platen. En einstürzende Neubauten, misschien komen die ook wel weer langs, want dat was toch een van zijn favoriete bands, vandaar ook nu in X-Rated. Op de concertzender nog tot 11 uur, waar we nu even weer teruggaan naar het heden. Dahlia Steer heeft ook een nieuw album en daar zijn we heel blij mee, want het is weer een album wat veel beter is dan de vorige. En die was al goed. Across the Shifting Abyss, de nieuwste van Dahlia Steer. U gaat luisteren naar Celestial Bodies.

Wauw, echt. Ik zou het dus moeten turven, maar ik weet in ieder geval al zeker dat Giulio Aldinucci de artiest is die het meest in mijn eindlijst terechtkomt door de jaren heen. Dit jaar weer met het nieuwste album No Eye Has an Equal. Jongen, jongen, jongen, wat gaat dat diep. Marriages and Miracles hoort u van dat nieuwe album. En ik zei al, dat gaat de eindlijst zeker halen. Och, Giulio Aldinucci, dank voor alle fijne muziek. En nu Pilgrim. We hebben al eerder een track gedraaid van dit album, want dat gaat ook heel diep. Het album gaat over verlating, over isolationisme, over eenzaamheid. De titels die zijn een beetje cheesy, maar ook aan de andere kant zet het je aan het denken. Wat dacht u van Miss Airy? Dat is natuurlijk Misery. En wat dacht u van Sorrow? Dat wordt natuurlijk Sorrow. En Despair Eat, dat is natuurlijk Desperate. En deze Solitude, en dat is Solitude. En deze track doet me denken aan de klanken die Kevin Martin maakt op het King Midas Sound album. U mist de donkere stem van de heer Robertson, maar dit zou zo op de laatste King Midas Sound kunnen staan. En laat dat album nou ook Solitude heten. Dit is Pilgrim.

Kippenvel. De zang en de muziek van Phil Von. En dan hebben we het over Phil Von van Von Magnet. Zijn nieuwste album heet Made Under Clouds. En er is een dubbele versie van uit. En daar zit een extra album bij. En dat heet Von Nimbus. En daarvan hoort u deze track, Chloe. Een en ander verscheen via Ant Zen Records. In samenwerking met Zona Records. Prachtig werk van Phil Von.

0: En dat brengt ons bij het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. En dat is X-Ray, zometeen tussen 11 en 12. En het is herfst buiten. De herfstmachine draait op volle toeren. Daarom herfstige klanken van The Golden Oaks. U hoort twee tracks van hun album Autumn Testament. En dat verscheen in 2015. En het wordt nog veel meer herfst met Northern Valentine en P.D. Wilder. Twee tracks van hun gelijknamige album. En dat verscheen in 2008 op Gears of Sand Records. Dus The Golden Oaks en Northern Valentine plus P.D. Wilder. Zometeen in X-Ray. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Dan geven wij kaarten weg voor een Noodle Bar evenement in Worm in Rotterdam met onder andere Monopoly en Heinbach. Dat is de 15e, dan de 22e. Dan is het de beurt aan de loodzware kersteditie van X-Rated. De week daarop, de 29e, het eerste gedeelte van de eindlijst. De beste van 2019. En dan 5 januari 2020, dan zitten we bij de top van de beste lijst, want ik deel hem weer in tweeën. Dan de week daarna een reguliere en de week daarna de 19e, zoals ik al zei, met een aantal tracks voor Arjen Grolleman 10 jaar geleden. Voor nu heel erg veel dank voor het luisteren naar deze X-Rated. Fijn dat u erbij bent en ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen van diverse kanten. Nu dus X-Ray met de Golden Oaks, Northern Valentine en P.D. Wilder. En voor nu, heb een mooie week. Het blijft voorlopig herfst. Dus die winter, die kunnen we missen.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Ray.

0: Max.
1: X-rated.

waarlijk geweldig. De nieuwste van Niels Fraam. En meestal kijk ik even de kat uit de boom bij een nieuwe Niels Fraam. Want vaak wordt het toch een beetje gezapig. Ik ben ja niet zo van het piano gepingel. Maar dit album, mijn hemel, 3 uur lang en 6 minuten duurt hij. Een driedubbel album Music for Animals. Sowieso ook natuurlijk een fantastische titel. U hoorde World of, World of Squares van dat nieuwe Niels Fraam album. Van A tot Z een goed album. Hup, de eindlijst in. Waarlijk, Niels heeft zichzelf helemaal overtroffen, dat is duidelijk. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En er komen de laatste weken nogal weer wat een hoop lawaai uit het land Rusland. En daarom werd het weer eens de hoogste tijd om de echte noisemakers uit Rusland aan het woord te laten. Namelijk natuurlijk Noises of Russia. Hun laatste album is nog steeds All Cannibal Manuscript. En dat verscheen in eigen beheer. Of nou ja, niet echt een eigen beheer. Het is weliswaar op een label uitgebracht. En, maar helaas niet fysiek, alleen digitaal. Maar dat mag de pret niet drukken. De titel, die mag u zelf uitspreken. Dit is Noises of Russia. En eerst laten we de vogeltjes aan het woord.

Zo de u zeg. Das Ende der Liebe. En dat is echt dat nieuwe album. Dat heet Schnee. En dat is een waanzinnig album. Dat mogen duidelijk zijn. Das Ende der Liebe. En u hoorde Flüstern. En dat is een beetje, ja, het hangt een beetje tussen de Einstürzende de Neubauten en die wilde jaakt in. En waar de Einstürzende Neubauten heel erg melodisch aan het worden zijn, is Das Ende der Liebe dat vooral niet. Lekker duister en naar dat Flüstern. X-Rated tot 11 uur nog met nu werk wat nog heel erg lang op zich laat wachten, namelijk 9 december. In 2009 verscheen het project The Dark Age of Love van het project This Immortal Coil. En die hebben van Coil toestemming gekregen om een heleboel tracks van hun covers te maken. En dat werd toen gedaan door een keur aan muzikanten. Van die muzikanten zijn er nog 2 over en er komt een tweede deel uit. Jawel, op 9 december dus. Van de originele leden zijn er over Matt Elliott en Christine Ott. En ze weten zich vergezeld door een keur aan andere muzikanten, waaronder 3 leden van Ulver. En 1 track die is vrijgegeven, dus die mag vast de ether in. En dat gaat ook nu gebeuren. Prachtig werk, want als er iemand een cover van Coil kan maken, dan is het wel het project This Immortal Coil. Where are you?

Januar met Hellas en dat staat op Canone Europeo. En Canone Europeo verscheen in 2017 via het Italiaanse label Antica Fonografia Il Levriero. Ja, de Italiaanse verkiezingen. Wat gaan ze brengen? Gaan de meloenen van Meloni winnen of niet? We zullen het morgen weten. Maar dit was in ieder geval prachtig werk van Inawa. Hiervoor hoorde u Silence and Strength. The Aurora of the Philosophers. Dat staat op Opus Paracelsum. En dat album staat bol van occultisme. En dat hoorde u duidelijk in deze track. The Aurora of the Philosophers van Silence and Strength. En daarvoor dus het prachtige werk nieuw te verschijnen op 9 december van This Immortal Coil.

0: En met Enawa eindigt helaas deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog een derde uur zometeen. En dat wordt een Sinti-uur met Emeralds. Helaas bestaat Emeralds niet meer. Emeralds bestond uit John Elliott, Steve House Shield en Mark Maguire. Maar ik vond het nodig om een prachtig overzicht te maken van hun belangrijkste werk. Zo hoort u een track van Solar Bridge uit 2008. Een track van het album Emeralds uit 2009. En eveneens uit dat jaar een track van What Happened. En daarna twee tracks van Does It Look Like I'm Here? En die zijn van 2010. Prachtig werk zometeen in X-Ray van Emeralds. Nou, mooi veel meer werk in deze X-Rated. Hopelijk volgende week nog veel meer. Want hopelijk is er gewoon volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoon te getrouw op de zondagavond tussen 9 en 11 op de concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En voor alle reacties die ik van links en rechts mocht ontvangen. Energie besparen, dat zit er niet in deze week. Het wordt koud, 12 graden en heel veel regen. Maar goed, voor de natuur is het goed, voor ons wat minder. Maar het is nou eenmaal herfst, dus we zullen het ermee moeten doen. Volgende week een herfstige X-Rated. En daarna, dat zullen we wel zien wat het weer brengt. In ieder geval, tot volgende week. Dank voor het luisteren nogmaals. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

een beetje leentjebuur spelen bij Giorgio Moroder. Je hoort er eigenlijk gewoon een klein beetje I Feel Love van Donna Summer in terug, maar dat mag de pret niet drukken. Het blijft gewoon een hele fijne track van Gert. En Gert is gewoon Gert-Jan Bijl. Hij maakte Arcus the Blaze in 1995, afkomstig van de gelijknamige 12 inch. Als u heel goed luistert, dan hoort u vogeltjes op de achtergrond. En dat is omdat het hier in de studio best wel warm is en wij de ramen open hebben. En ik hoor die vogeltjes op mijn koptelefoon. Ik hoor ook iets. Een heuse straaljager, wat is het? Overvliegen. Kortom, de ramen staan open, wagenwijd open. En ik zou het zelf doen. Als ik u was, lekker warm buiten en laat de buren meegenieten. En een beetje opvoeden met goede muziek die u krijgt te horen in een nieuwe X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. En we gaan nu eerst terug naar het heden voor een nieuw werk van Anders Ilar. Niet van het nieuwste album, maar dit is afkomstig van een verzamelaar die verscheen via Touched Music. Full Spectrum heet het album en Mayflower, dus gewoon een heuse meibloem van Anders Ilar, klinkt nu uit uw speakers. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Sarmoeng. En Sarmoeng is Maurizio Martinucci. En hem kennen we onder andere van zijn medewerking aan de band Clock DVA. En Maurizio doet het nu als Sarmoeng op het geweldige Sarmoeng 1 werkstuk. U hoorde G.I. Return van Sarmoeng. En dat verscheen via het Italiaanse Eclero. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Waar we nog eventjes verder lekker beuken. Oh, weer vogeltjes op de achtergrond. Verder beuken, nou ja, beuken. Maar in ieder geval eventjes nog het ritmes erin bij Black Merlin. Dat is project van George Thompson. De 12 inch, die kan zich rekenen tot de beste van het jaar. De 12 inch Distance, de beste single van het jaar. Of althans, één van de beste singles van het jaar. Hiervan hoort u nu Maiko. Hier is Black Merlin.

Ik hoorde Rivage met Ciel Rouge. En Rivage heeft zich voor deze plaat laten inspireren door het staalstadje waar hij in gewoond heeft in Luxemburg, waar hij ook geboren is en getogen is. Rivage uit Luxemburg dus. Ciel Rouge staat op Les Nuits Deux, een EP die pas op 5 juli aanstaande aan gaat komen. Dus ren nog maar even niet naar de winkel. En wat wel al uit is en nu op de draaitafel ligt, is Open Yellow Circle. Als u oplet, hebben we het over de initialen OYC. En dat is ook O-Yuki Conjugate. En hun plaat als Open Yellow Circle heet New Meridian. En het is eigenlijk net zo fijn als dat O-Yuki Conjugate was. Alleen vraag ik me af waarom ze ineens van naam moeten veranderen. Want het blijft namelijk geweldig. Getuige ook deze track Cold Stars. Open Yellow Circle.

zeer zwaar. Zwaar, wou ik zeggen. Nee, eigenlijk fraai werk, wou ik zeggen. Van Scott Monteith. En Scott Monteith is al geruime tijd de kracht achter Deadbeat. Maar Deadbeat is niet meer. Hij heeft Deadbeat aan de wilgen gehangen en gaat verder onder zijn eigen naam Scott Monteith. En hij heeft de Lycan Diaries uitgebracht en daarvan hoorde u TLD 1.4. Oftewel gewoon het vierde gedeelte uit de Lycan Diaries. Allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij fonkelnieuw materiaal van Galati. Roberto Galati uit Italië heeft een prachtig nieuw album uitgebracht via het eventueel eveneens Italiaanse Glacial Movements. Ja, het is natuurlijk een hele warme dag vandaag. Een warme meidag, maar we gaan even terug naar februari. Het album heet Cold as a February Sky. Dus u moet zich er even wat bij voorstellen. Hier is de nieuwste van Galati met Sidereal Distances.

0: tot de laatste toon. Galati met Sidereal Distances. Er staat op het nieuwe album Cold as a February Sky. En dat is nieuw verschenen op Glacial Movements. En verpakt in een prachtig hoesje. Gemaakt door onze eigen Rutger Zuiderveld. Oftewel Machinefabriek. Heerlijk werk, een nieuw werk van Galati.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna is er nog X-ray tot middernacht. Een uur, een minuutje te vroeg, maar het tweede uur mag er ook zijn. En dat mag ook langer zijn, dus daar gaan we eventjes goed aan werken. En we beginnen helaas met een trieste mededeling. En namelijk dat we weer van een buitengewoon markante figuur afscheid hebben moeten nemen uit de muziekwereld. Namelijk producer en muzikant Steve Albini. En helaas, hij is niet meer onder ons. En Steve Albini die heeft ontzettend veel mooie dingen gedaan. Als bijvoorbeeld Rape Man, als Big Black, als Shellac. En heeft heel erg veel geproduceerd voor artiesten als bijvoorbeeld Nirvana, Godspeed You Black Emperor, The Pixies, noem het allemaal maar op. En het bijzondere aan Albini was dat hij zijn eigen stempel zo min mogelijk probeerde te drukken op de platen. Maar heel erg vanuit de artiest de producties wist te doen. En dat resulteerde in prachtige platen. Maar we gaan het nog nu even hebben over zijn eigen muziek. Volgende week, en dat is natuurlijk buitengewoon triest, zal postuum het nieuwe Shellac-album gaan verschijnen. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon treurig dat hij dat zelf eigenlijk niet meer mee kan maken. Maar persoonlijk ben ik nooit zo heel erg van Shellac geweest. Wel van Big Black daarentegen. Ik heb ze ook destijds een aantal keren live gezien en nou, het was werkelijk verpletterend. Big Black, daarom nu op de draaitafel van het album Atomizer uit 1986. Dit is Kerosene. Rust in vrede, Steve Albini.

94. U vindt deze track op de 12-inch Tri-Top. En dit was de track Life is Still Running. Fox featuring Steve Bug. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna heel veel fraais in X-Ray tot het duistere uur van middernacht. En we hebben heel veel nieuws en ook heel veel oud werk voor u in deze X-Rated zoals u gewend bent. Nieuw werk in het eerste uur en dat komt nu van Pascal Hetzel. Afgelopen vrijdag uitgekomen Pascal Hetzel en de ASLM remixes. Verschenen via Arkham Audio. Dit is TWST in de Gale remix. En TWST, dat staat vast voor Twist. Hier is Pascal Hetzel. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goedenavond.

De fijne, genadeloze beats van Surgeon. A Surgeon, dat is Anthony Child. U hoorde van het nieuwe album Shell Wave de track Divine Shadow. En dat gaat allemaal pas op 2 mei uitkomen op het geweldige label Trésor. Surgeon hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu ruimbaan voor een andere hacker, namelijk Oliver Ho. Zijn project heet Broken English Club. En het album Songs of Love and Decay is uitgekomen via het label van het Dekmantel Festival. Dit is Broken English Social Club en u hoort Night. U hoort Nightfall. Hier zijn ze, of hier is hij eigenlijk. Oliver Ho, Broken English Club.

Een tweede track die vrij is gegeven door Flug 8, het project van Daniel Herman aus Deutschland. Flug 8 hoorde u met Nicht Wirklich. En dat komt te staan op zijn Skynet LP en die gaat verschijnen op 23 april. En dat allemaal op het Ransom Note label Flug 8. En dan is er ineens een, nou ja, zeg maar, soort van semi-nieuwe Godflesh. En het zijn dub-versies van het album A World Lit Only by Fire. En nu heet die gewoon A World Lit Only by Dub. Nou, het is een soort metal dub, wat we natuurlijk een beetje gewend zijn van de heren van Godflesh. Green en Broderick, samen als Godflesh. En dit is Our Fathers in Heaven.

Echt zo'n album wat echt iedere keer dat je hem luistert beter wordt. Het album Vitio, en dat is van Jens Naï, Laurent Petitgan en Roman Rimbaud als Scanner. U hoorde NNSS. En het album Vitio verscheen via Offen Music. Heerlijk samenwerkingsverband dat wat mij betreft nog lang mag doorgaan met z'n drietjes. En we eindigen dit uur met Asmus Teachings, een track van het album Krautrock Eruption, An Introduction to German Electronic Music. Tussen 1970 en 1980 weer zo'n schitterende Bureau B compilatie die verscheen. En dit is Asmus Teachings met Falter Lamento.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna X-ray tot middernacht. En daarna nog Dr. Klangendoem. En helaas, vandaag werd bekend dat er gisteren is overleden de ex-bassist van The Gang of Four. En hij heeft de beste tijd van Gang of Four heeft hij in de band gezeten. Schreef ook mee aan veel tracks. We hebben het over Dave Allen, oftewel David Jeffrey Allen, om precies te zijn, en voluit. Na Gang of Four heeft hij in een tal van andere bands gezeten, waaronder Shriekback en King Swamp, waarvan Shriekback toch wel een van de bekendste is. Maar we kozen natuurlijk toch voor een track van Gang of Four hier in X-Rated. En wat dacht je van een zeer actuele eigenlijk, To Hell With Poverty. Een 7-inch die in 1981 verscheen. Rust in vrede, Dave Allen. Hier is Gang of Four.

Deze week werd het dan toch echt werkelijkheid. De frontale aanval van het Russische regime op Oekraïne. Vandaar dat ik besloot om deze episode van X-Rated te beginnen met Tangerine Dream en Kiev Mission. Kiev Mission is speciaal bedoeld voor al die inwoners van Kiev. En natuurlijk de hele Oekraïne. Om zo'n hart onder de riem te steken voor dit verschrikkelijke onrecht wat hun wordt aangedaan. Daarna NATO, de NAVO, de reacties die erop kwamen. Vandaar Laibach van het gelijknamige album uit 1994. Want dit moet natuurlijk ten volste veroordeeld worden. En de sancties, die zijn er. En dat is goed. Maar we moeten eigenlijk meer doen. Maar meer willen we niet. Het is een ingewikkelde kwestie. Maar in ieder geval, de veroordeling, die moet er zijn. En X-Rated is, die sluit zich daar ook geheel op aan. Vandaar Tangerine Dream met Kiev Mission. En Laibach met NATO. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Maar we moeten ook niet vergeten, er is ook nog muziek. De muziek. En laten we dat ook voorrang geven vanavond. De muziek, die doet het ertoe. Tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. We komen natuurlijk nog wel terug op de hele situatie. Maar daarover later meer. Eerst nu nieuw werk van Robach Vroeme. Dit is Bartonk 21. En Bartonk 21 is ook de EP die gaat uitkomen op 4 maart aanstaande. Dit is Robach Vroeme. Dit is X-Rated. Fijn dat u erbij bent. Allemaal een hele goede avond.

No Evidence. De dark wave, dark disco, dark techno, hoe je het ook wil noemen, van Local Suicide en Scalesis. No Evidence, die gaat uitkomen op, eens eventjes kijken, ook 4 maart. En u hoorde de No Evidence EP. En je hoorde de Intergalactic Gary remix van Local Suicide en Scalesis. X-Rated op de concertzender met wederom, jawel, waar zijn ze weer? Tangerine Dream, maar dan niet uit 1981, maar helemaal fonkelnieuw, namelijk afgelopen vrijdag verschenen. Het nieuwe album Raum. En die is gemaakt met de geluiden en de partijen en de synths die gevonden zijn in de Cubase van Edgar Vreuse, die in 2015 helaas is overleden. Dus deze track, daar doet hij gek genoeg ook gewoon aan mee. En afgezien van de andere 3 leden van Tangerine Dream. Het resultaat is fantastisch. Een uitstekend album, Raum. Dit is Portico, de nieuwste van Tangerine Dream.

Nog even wachten tot 1 maart. Maar dan is hij er, de nieuwste van Sid LaRock. En Sid LaRock, dat is Sheldon Thompson uit Canada. U hoorde Eerie Loon. En dat staat op het nieuwe album van Sid LaRock, Invisible Nation. 1 april dus komt hij uit. En dat is geen grap. En wat overigens ook geen grap is, is de heruitgave van het fantastische album van Liaison Dangereuse, wat in 1981 verscheen. Beate Bartel en Chrislo Haas, samen met Krishna Guano. Zij vormden Liaison Dangereuse. Helaas, verder dan deze ene LP is het nooit gekomen. En Chrislo Haas is ook al niet meer onder ons. Het is triest maar waar, maar de LP die wordt opnieuw uitgebracht door het label Soul Sheriff. Van dat album is dit Apparatif de la Mort.

Waarlijk een geweldig album. Wordt beter bij iedere luisterbeurt. Het klinkt afgezaagd, maar het is echt zo. Trente Muller, de nieuwste. Memoria heet hij. En dat verscheen via In My Room, hoorde de track Glow. Echt fijn werk, Trente Muller. Komt ook binnenkort weer live optreden. Dus we mogen weer met z'n allen. Dus laten we dat dan ook maar doen. Wat nog niet uit is, maar pas op 14 maart, is het nieuwe album wat gaat verschijnen via het fantastische ijzige label uit Italië, Glacial Movements. Een nieuw project, Amphior, en dat is Matthias Hammerström. Amphior brengt het album Another Presence uit. En het is niet zomaar een ambient album, het is heel divers. Het is ook tracks met allemaal vreemde wendingen en gekke stemmetjes en duistere soundscapes. Vermengd met wat lichter ambient werk. Een erg goed album. Amphior, u hoort nu de track Void van dat album, dus Another Presence.

0: Het enige vreemde aan dit album is dat er een paar tracks zijn, zoals deze, die zo ongelooflijk abrupt eindigen, wat eigenlijk zo ontzettend jammer is. Ik heb nog steeds het idee dat dat per ongeluk is, maar ik neem aan dat de heer Amfior dat toch echt zo bedoelt. Jammer, maar in ieder geval, de track Void is prachtig. Het staat dus op het nieuwe album Another Presence, wat 14 maart gaat uitkomen via Glacial Movements.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated. Iets te vroeg, maar dat is niet erg. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna volgt nog X-ray. Zometeen na de volgende track hoort u een prachtig lang ambient drone stuk van een ambient muzikant uit Oekraïne. Maar eerst terug naar 1982. En dan hebben we het over dat de Russen gaan binnenvallen. Ja, het is inderdaad niet van deze tijd. De dreiging van het Russische kant is natuurlijk al heel erg lang. Al decennia lang komt de dreiging uit Rusland. De regimes zijn daar nooit echt wat je noemt lekker geweest. En met Poetin wordt het nu echt op de spits gedreven. Maar in ieder geval in 1982 was het al The Russians Are Coming. Of op zijn Duits Die Russen Kommen. En dat is een project geweest, namelijk Berlin Express, wat in het leven is geroepen door Konrad Schnitzler. Samen met zijn zoon Gregor Schnitzler En inderdaad, daar zijn ze weer. Een ex-Tangerine Dream-lid Peter Bouwman was daar de Berlin Express met Die Russen Kommen.
2: Achtung, Achtung, Alarm!

Wat een heerlijkheid uit België. U zult er alleen nog wel op moeten wachten. Hij komt pas 13 december uit. Maar hier natuurlijk al op de draaitafel. Paper Hats, inderdaad uit België. Slipper wordt de nieuwste EP en daar staat een remix op, B1980. Die is gemaakt door een B. Wie dat is, dat mag u zelf gaan opzoeken. Heerlijk werk van Paper Hats hier bij X-Rated op de Concertzender. Een mooie primeur. En nu we het toch over primeurs hebben, dan is er zomaar binnenkort, want die is ook nog niet uit. Die moet nog even wachten tot 22 november. Het nieuwe album van Ekman, en dat is Roel Dijks, gaat uitkomen op Bedouin Records. Het album gaat heten A Pastime for Semi-Gods. Ik heb er van A tot Z ademloos naar zitten luisteren. Zomaar op de valreep. Gewoon op 10 november rechtstreeks de eindlijst in over 2019. Ekman, A Pastime for Semi-Gods. U gaat luisteren naar Meta Memory. Heerlijk. Oh.

Robert Alphonse, oftewel TRST. De nieuwste is uit The Destroyer 2 en u hoorde daarvan Iris. En binnenkort treedt TRST ook op in Nederland, waaronder nog ook in de Paradiso Noord rond de Tolhuistuin. Goed, het ritme gaat er nu een klein beetje uit hoor. We zijn wel flink lang aan het beuken. Nu even ruim aan voor de nieuwste van Lindström. Hij deed het meestal op de disco en de house beats. Maar zijn nieuwste album, dat is eigenlijk volledig weggelegd voor heerlijke spacey soundscapes. On a clear day, I can see you forever. Zo heet het nieuwste album van Lindström. Daarvan hoort nu Really Deep Snow. Prachtig, fonkelnieuw werk van Lindström.

0: heel fijn spacewerk van Lindström. Van het nieuwste album On a Clear Day, I Can See You Forever. Daarvan hoort u Really Deep Snow.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Straks na 11 X-Ray tot middernacht. Met ditmaal een exclusieve mix gemaakt door Southern Depot en Science Aerial Views 6. Die gaat u horen straks na 11 in X-Ray dus. Maar eerst terug naar 1982. De band Voice Farm. Ze maken 5 LP's en de laatste die was in 2008. Hoe het nu met ze voorstaat, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Maar in 1982 klonk het als zodanig. Van het album The World... The World We Live In hoort er nu Davy's Big Battle. Dit is Foy's Farm.

Ik kan me nog een Le Guess Who herinneren dat ik gerend vanuit Tivoli Vredenburg hier naartoe ging en Swans achter mij moest laten. Die traden daar toen op als een van de headliners. Ditmaal niet, maar ze komen wel in de zomer terug hier in het Nederlandse nieuwste album van Swans. Met allemaal coryfeeën daarop, zoals The Next, Anna van Housewolf en haar zuster Maria van Housewolf, Baby D, Ben Frost en nog veel meer van dit soort fraaie namen. Een album wat beter en beter wordt. Leaving Meaning, de nieuwste dubbelaar van Swans, verschenen op hun eigen Young God Records. U hoorde The Nub. Heerlijk, die oud-gedienden. En over oud-gedienden gesproken, er gaat er nog eentje aantreden. En weliswaar op het Grauzone Festival. Dan heb ik het over Test Department. Ze zijn gelukkig weer helemaal bij elkaar. Dat wil zeggen, niet de volledige band, maar in ieder geval de twee gangmakers achter Test Department van weleer. Graham Cunningham en Paul Jamrosi. Zij zitten er sowieso bij. De show is misschien iets minder spectaculair dan vroeger, maar dat kan nou eenmaal niet anders, omdat dat fysiek allemaal gewoon niet meer op te brengen is. Zo zeggen ze ook zelf. Ze worden natuurlijk ook een dagje ouder. Maar diverse YouTube-filmpjes laten zien dat het nog steeds staat als een huis met voldoende staal op het toneel. Omringd door flink wat elektronica. Twee gangmakers achter Test Department van weleer. Graham Cunningham en Paul Jamrosi. Zij zitten er sowieso bij. De show is misschien iets minder spectaculair dan vroeger, maar dat kan nou eenmaal niet anders, omdat dat fysiek allemaal gewoon niet meer op te brengen is. Zo zeggen ze ook zelf. Ze worden natuurlijk ook een dagje ouder.

Otto Kokke en René Aquarius zijn Dead Neanderthals. En ze hebben een nieuw album, Other Worlds. En in dat album daar duiken ze compleet de kraut in. Uitstekend nieuw album in eigen beheer uitgegeven. U hoorde twee tracks. De eerste, dat was slechts anderhalve minuut. The End of the World. Nou, als het einde van de wereld maar anderhalve minuut duurt, dan valt het allemaal wel mee. Daarna hoort u 6,5 minuut Through the Clouds. Heerlijk, een nieuw werk van The Dead Neanderthals hier bij X-Rated. Waar we een beetje de rustigere ambient in gaan duiken met Future Sound of London. A gigantic globular burst of anti-static. Ze maken het mensen die al last hebben met het uitspreken van dingen best wel moeilijk. Die gasten van Future Sound of London. Dit is Globular Short Form. Werkelijk een uitstekende 11 minuten durende track van The Future Sound of London. Hier zijn ze. FSOL. Het verscheen via eigen beheer. Met een FSOL Digital.

Ja, je mag het met rechten meester in de Berliner Schule Sinti Space noemen. Spura, oftewel Wolfram der Spura. Zijn nieuwste album heet Tau, T-A-U, en u hoorde Logischer Garten. In eigen beheer uitgegeven door Spura zelf. Een heerlijk Berliner Schule album van A tot Z, bijna 80 minuten feest. En wat mij betreft is deze inmiddels binnengekomen in de eindlijst. Ja, goed, 9 februari, de eerste dienst eraan, dat is fijn. Of had ik er al een? Dat weet ik niet meer. Een andere veteraan op Sinti-gebied was Rüdiger Lorenz. En die is nog wel eventjes wat langer bezig dan Spura. Die begin jaren 80, eind jaren 70, begin jaren 80, maakte die furore met de heerlijke Sinti Space. En dat is nu verzameld op het album Sinrise, Early Tape Recordings uit 1981 tot 83. Op natuurlijk het geweldige label Bureau B. U hoort nu Rüdiger Lorenz in Camomilla Savinay.

0: en meer fries op dat Bureau B-label na Rudiger Lorenz. Hoorde u het Franse duo Lightwave. En dit album, namelijk Cité Analogue, dat verscheen al in de, even kijken, juli 88, jawel. Cité Analogue. En Lightwave bestaat uit Christophe Arbonnier en Christian Wiedman. U hoorde Lightwave, de heruitgave dus van dat album Cité Analogue. De track Ophelia.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond. X-rated nog tot 11 uur hier op de concertzender. Gevolgd door X-ray tot middernacht. En we gaan terug naar 1981 van Frankrijk op reis naar Canada. Dit is Rational Youth uit 1981. De eerste single die ze uitbrachten, die heette I Want to See the Light. En daar staat toch de fenomenale track Cobernoid Race op. Uit 1981, zoals gezegd, dit is Rational Youth.

Twee heren rechtstreeks uit de black metal afkomstig. Triest. En u hoorde de poëzie van Timo Keuling in het schitterende Wintermondlicht. U vindt het op het album Tiefenrausch, Ein Abstieg in fünf Stufen. En dat verscheen in 2005 via Kunsthall Productionen. Triest, featuring Timo Keuling, Wintermondlicht hierbij, X-rated op de Concertzender. Oei, wat een fantastisch werkstuk is dat. Alle tracks op dit album zijn

helemaal geweldig. En dat geldt ook voor Stratum Terror. In 1994 werd er in eigen beheer en in een kleine oplage de cassette The Slaying of the Infants uitgebracht via BOCA tapes. Wel nu, gelukkig is dat in 2024 heruitgegeven op cd en vinyl via Old Europa Café. Peter Andersson, Stratum Terror, dit is Pulp.

zijn van die artiesten die ineens heel veel uitbrengen. En dat geldt zowel voor NPC als voor Ona Sander. NPC is Nicolas van Meerhagen en Ona Sander is Maurizio Landini. Zij werkten samen op het album Umbrosine, wat eind vorig jaar verscheen. Eigenlijk de laatste week van december zo'n beetje op Cyclic Law. NPC en Ona Sander en die hoorden Astronix hier bij X-Rated. En nu we het toch over Ona Sander hebben, we doen het niet vaak in X-Rated. Maar ja, zijn nieuwste soloalbum heet Dawn Matrix. En die is met vertraging op cd verschenen via het heerlijke Winterlight label. Daarom nu andermaal Ona Sander, maar dan zonder NPC. In Persistence in Space After Death.

En nou, iets als Winter Sadness, daar kan ik heel goed over meepraten. Wat is de winter toch een ongelooflijke naarjaargetijde. Maar gelukkig hebben we januari kunnen overleven, ter nauwe nood overigens. Maar goed, we hebben het overleefd. Nu februari nog en op naar de lente. Sixth Com aan het einde van deze episode van X-Rated. Patrick Legas, hij was vroeger van Death in June en maakte daarna heel veel moois als Sixth Com. Content with Blood, 1987. En daarvoor, een jaar later, in 1988, toen trad De Fabriek uit Zwolle op in de Melkweg in Amsterdam. En ik was daarbij. En het is destijds op cassette uitgegeven. En het is opnieuw uitgebracht door De Fabriek zelf vorig jaar. Als Muziek voor Metaal. En dat is een split met Vivenza. 13 augustus 1988, Melkweg, Amsterdam, De Fabriek. En daarvoor dus een nieuw werk van Ona Sander. Het album Dawn Matrix of Winter Lights met Persistence in Space After Death. En nu we het toch over space hebben, zometeen in X-Ray Deep Space. U hoort de Black Orchid Galaxies. Deep Space is een hele fraaie, niet zo heel diepe space eigenlijk, van Mirko Ruckels. En zijn album The Black Orchid Galaxies werd vorig jaar uitgebracht door Project Records. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Nou, blij dat de stem het heeft gehouden en het slissen, dat viel inderdaad wel mee. Laten we hopen dat dat verder gaat slijten. En ijs, weder en andere ellende dienen er, zal er volgende week weer een nieuwe X-Rated zijn. En ik ga ervan uit dat ik het zelf weer ben. Anders moet ik weer de hulp van Harold Roland inroepen. Maar goed, laten we daar maar even niet van uitgaan. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Zometeen dus X-Ray, blijf bij de concertzender. En wat mij betreft, dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dank voor het luisteren en tot volgende week.

0: Max.
1: Rated.

precies, maar dan ook precies 5 jaar geleden, opende ik ook met deze track. En waarschijnlijk stormde het toen ook. Ja, storm, al de 3e deze week. En bijna was deze X-Rated Air niet geweest. Mijn trein die reed al sinds, nou laten we zeggen, 1 uur of 3 vanmiddag niet meer. Maar er is altijd weer de reddende engel. En dat is Stefan Koopmanschap. En dankzij hem zit ik hier nu. Anders was het gewoon weg niet gelukt. Ik zag dat de eerste trein vertrok om precies 12 minuten voor 9. Dus dan had ik dit echt niet gehaald. En dan nog maar afwachten of ik weer thuis kom. Want de extreme windstoten, die moeten nog komen. Dus houdt u vast voor een stormachtige X-Rated. Storm Speed Jack, daar begonnen we mee. En dat gebeurde in 1994 via RMS Records. Dat is Mark Bell. En hij was natuurlijk ook van LFO. Speed Jack aan het begin van deze X-Rated. En ik zei het al, dankzij Stefan Koopmanschap zit ik hier. Hij is weer zo goed geweest om een lift naar de studio te regelen. Je kent hem van Kink. Daar presenteert hij onder andere de Outlaw 41. Heeft het programma Electric Feel. En Club Kink. En gaat dat ook eens beluisteren. Dat is zeker de moeite waard. Dus deze hele uitzending die is gewoon behalve aan Arjen Grolleman ook opgedragen aan Stefan Koopmanschap. Zo, bij deze. En er komt heel veel moois aan tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Nu eerst Boys Shorts. New Era, dat gaat 25 februari verschijnen. Het is een duo uit Griekenland. Dit is Boys Shorts met New Era. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

allerlei PVC-pijpen. En dat zijn er nogal wat, want iedere pijp staat gelijk aan één land wat meedeed aan de Eerste Wereldoorlog. En de aantal landen wat er aan meedoet, dat hoorde u voorbij komen door de stemmen die hoorden. En Nederland staat er niet bij, omdat Nederland natuurlijk neutraal was in de Eerste Wereldoorlog. Laten we hopen dat dat ooit zo ook in de toekomst zo blijft, mocht er ooit een derde wereldoorlog komen. Laten we het niet hopen. Meneer Poetin, hoort u dat? Einstürzende Neubaute hier bij X-Rated. En nu nieuw werk van The Savage Morality. The Savage Morality brengt cassettes uit. De cassette Underground uit Bristol, Engeland. En Atrocity Decay, dat is een cassette die onlangs is uitgekomen van The Savage Morality. En The Savage Morality, dat is Stuart Carter. En het gaat heerlijk echt op die cassette. Luister bijvoorbeeld naar de track Chiller.

Ja, die track heet dan ook Anal Device. Ik weet niet wat er gebeurt daar, maar volgens mij hebben ze allemaal verstopping. Anal Device, het was Esplendor Geometrico. De Spanjaarden die al sinds jaar en dag de heerlijkste ritmische noise produceren. Esplendor Geometrico met het album Control Remoto 1.0. En dat verscheen in 1992. X-rated op de concertzender met nu wat duisterder werk. De storm is een beetje gaan liggen. Alhoewel, Shampoo Boy kan er ook wat van. Het was een band rond Wijlen Peter Rehberg. Rust in vrede. Shampoo Boy lanceerde het album Licht in 2013 via het ook al niet meer bestaande label Blackest Ever Black. Shampoo Boy met Loch.

0: Pantalaimon met Numi No Zoom. En dat staat op het album Cloudburst. En dat verscheen in 2006 op Dirtro Jnana. En dat is het label van David Tibet. En dat is natuurlijk logisch, want toen was het nog de vrouw van David Tibet. 13 jaar zijn ze samen geweest tot aan 2010. De scheiding kwam. Overigens schijnen ze nog steeds hele goede vrienden te zijn. En dat is mooi. Pantalaimon. Andrea Deegans is Pantalaimon. Prachtige zang en prachtige muziek maakt zij. En nog steeds actief. Prachtig. Daarvoor hoort u fonkelnieuw werk van twee grootheden in de dark ambient die samenwerken. Namelijk Atrium Carcary en Kammerheit. Samen maakten ze het nieuwe album Colossus. En dat verscheen via Cryo Chamber. Interwoven was de track die u hoorde. En daarvoor het heerlijke werk van Peter Rehberg en zijn band Shampoo Boy. Een en ander markeert het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is een derde uur en dat is X-Ray. En dat is een hele, hele, hele duistere. The Speed of Dark. En we hebben drie maal een CDR miniset heb ik voor u gemixt. The Dark Water Edition. Dat verscheen in 2007. En The Speed of Dark is Frank Makowski. En Frank Makowski was de andere helft van het duo Ramp. En Ramp, dat het andere lid van Ramp, dat was natuurlijk Steven Parsick. Frank Makowski is de Speed of Dark in de duistere, donkere X-ray. Nog tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en natuurlijk alle reacties die ik mocht ontvangen van diverse kanten. Dat doet goed. En speciale dank gaat nogmaals uit naar Stefan Koopmanschap, die het mogelijk heeft gemaakt om deze uitzending te doen. Dankzij de lift die ik van hem kreeg, heen en weer naar de studio in Utrecht. Heel fijn, want zonder hem was het vanavond zeker niet gelukt. Wat X-Ray betreft, ijsweder, stormen en andere ellende dienende is er hopelijk dan toch volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Blijf bij de concertzender en voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

beschrijven 1991, toen dit trio hun woede op ons losliet. Rage, we hebben het over Underground Resistance. Dit was van de Riot EP en die verscheen dus in 1991. Hij draait van het etiket naar buiten toe. En zo heb ik ook nog een t-shirt waarvan de naden aan de buitenkant zitten. Hij is dus eigenlijk omgekeerd. Maar het logo, dat zit dan wel weer aan de goede kant. Underground Resistance. En voor al die mensen die de Riot EP niet hebben, goed nieuws. Hij wordt opnieuw uitgebracht. Goedenavond, dit is de Concertzender. U bent verbonden met het radioprogramma X-Rated tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Een boordevol programma met al heel erg veel nieuw werk. En dat gaat door, ja. Zoals deze van Steven Mellender. Oud Cabaret Voltaire lid Dada heet zijn nieuwste album. Het is een beetje leuk, dansy, housey. Zoals u nu hoort in de track Flashback. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Hartelijk welkom. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.